zij dus geen wissel te schandaan, hè? Ja, dat gaat toe van Radio Ed. Ed. Kut. Dus je hebt het al zo lang even, jij. Oeh, oeh.